De klaversinist Gustav Leonhard gaf een uitvoering van het eerste klavierconcert van Johann Sebastian Bach in D kleine terts. Deze tweede dag met Bach, zo tussen de middag tussen 1 en 2, sluiten we af met de eerste vioolsonate in B kleine terts, Bachs werken Verzeichnis 1014. Dit zijn zeer subtiele sonates, die sonates, vioolsonates van Bach voor klaversymbool en viool, waarin beide instrumenten volledig evenwaardig zijn en eigenlijk met elkaar strijden om de aandacht. De viool komt er op een gegeven moment als een zangstem in. Dat leek op de langgerekte aria's uit de opera, waarin de castratenzangers schitterden en hun techniek showden. Daar hield het publiek toen van. Mezza di voce heette dat. Epaté le public, het publiek verbluffen. We zullen dat vaker bij Bach tegenkomen, die daar een heel eigen wending aan geeft. Bach hield van opera. Hij ging vaak met zijn zoon Friedemann naar de opera in Dresden om die leuke liedjes te horen. Maar deze typische kamermuziek is toch veel verfijnder. U hoort Catherine Manson, barokviool. En dat klinkt zeker in het begin alsof je een soort zangstem hoort. Catherine Manson, barokviool, en Ton Koopman op klaversymbool. Catherine, overigens, is de concertmeester van Tons Internationale Amsterdam Barok Orchestra.

De eerste vioolsonate in B-kleine terts van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd door de barokvioliste Catherine Manson en Ton Koopman op klavercimbal. En dit was het programma voor vandaag. Van 1 tot 2, geen dag zonder Bach. Samenstelling Govert-Jan Bach. Presentatie Joop van Zijl. En tot 2 uur nog wat Bach, maar dan weer door Richard Galliano.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. De Concertzender begint deze week met een nieuwe serie programma's tussen 1 en 2. En die serie heet Geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma Govert-Jan Bach. De derde uitzending van Geen dag zonder Bach begint met de derde kantate, BWV 3 dus, Ach Gott, wie manches Herze leidt, van januari 1725. Het is een somber beginnende kantate over de zwaarte van de condition humaine. Er is veel pijn in het leven, veel hersenlijden. Hersenlijden, ook de naam van de moeder van Parsifal, die zo moeite had haar zoon te laten gaan. Het openingskoor begint met klagende hobo's, zo typisch Bach. Maar het zijn wel oboi d'amore, liefdeshobo's, met hun milde zachtheid. De kantate bezingt dan angst en nood, de zwakte van het vlees, tot een prachtig en sterk duet van alt en sopraan ons weer helemaal van energie en vreugde voorziet. U hoort het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki.

Christ Laak in Todesbanden werd uitgevoerd door Leo van Doeselaar. En hij bespeelde het barokorgel van Glauchau in Sachsen. De eerste orkestsuite in C groot, BWV 1066, is weer feestelijke dansmuziek voor het hof in Franse stijl. Dit was entertainmentmuziek voor zijn broodheer, de prins van Anhalt-Köthen, in 1725. En dat was een prachtige tijd voor de jonge Bach. Hij had een geweldig goed orkest tot zijn beschikking. Hij mocht componeren wat hij wou voor viool, gamba,

fluit, klavercimbal. Alleen wat hij niet mocht, dat was kerkmuziek componeren en laten horen. Zijn heer was namelijk calvinistisch, gereformeerd. En dat betekende sobere kerkdiensten met alleen maar psalmen, dus zonder cantates. Nou, Bach ging dan naar zijn eigen Lutherse kerk in het dorp, trouw als hij was aan zijn oorspronkelijke geloof. Miste hij dat componeren van spirituele muziek? Hij ruilde na 6 jaar trouwe dienst die prachtige post in voor het kantorschap in Leipzig. Er waren mogelijk meer motieven, daarover hebben we het later nog wel eens. Dit is heerlijke muziek, het wervelt, het danst, sierlijk, gracieus, pittig en steeds verrassend. U hoort de eerste orkestsuite in C groot uitgevoerd door het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki.

De eerste orkestsuite in C groot werd uitgevoerd door het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. En dit was weer dit uur, geen dag zonder Bach. Morgen weer, dan is er ook geen dag zonder Bach, morgen de vrijdag. En het is een nieuw programma deze week van de Concertzender. U bent morgenmiddag om 1 uur weer welkom. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma, Govert-Jan Bach. Hopelijk tot morgenmiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Het is de laatste werkdag van deze week. Zaterdag en zondag, dan moet u zelf maar even kijken wat u van Bach thuis wil draaien of wil horen of opzoeken op de radio. Maar op de werkdagen, dan zijn wij er bij de Concertzender met de muziek van Johann Bach, Johann Sebastian Bach en alle andere Bachs en ooms en de zonen, enfin, noem maar op. Mijn naam is Joop van Zijl en de samenstelling van dit programma is in handen van Govert Jan Bach. Bij iedere muziekpol, verkiezing, zeg maar, de klassieke hitlijsten all over the world, wordt stevast de Matthäuspassie van Bach als eerste gekozen. En nog voor de negende van Beethoven, voor de Nozze di Figaro van Mozart en voor de Sacre du Printemps van Igor Stravinsky. En daarvan is dan ook weer nummer 1, het beginkoor uit de Matthäuspassie, Komt ihr Tochter, helft mir klagen als favoriet. Dat is een ongelooflijk gecompliceerd werk, soms zelfs 9-stemmig, maar met een enorm sterke impact op iedere luisteraar. Kippenvel en tranen, dat hoor je vaak. En mensen die aan hun vaste harde stoel of die harde kerkbanken gekluisterd worden door deze muziek. De Bachliefde begint hier vaak als een liefde voor het leven. We gaan luisteren naar het openingskoor uit de Matthäuspassie door de solisten, die vormen het koor. Dat is wat omstreven, maar goed, het is een hele mooie opening in deze uitvoering van Gerlinde Zeeman, sopraan, Petra Noskajova, alt, Christophe Gens, tenor, Jan van der Krabbe, bas, Marie Kuiken, sopraan, Patricia Hart, alt, Bernard Hoensieker, tenor en Marcus Niedermaier, bas. Samen met La Petite Bande, onder leiding van Sigrid Waldkuiken.

Het openingskoor uit de Matthäuspassie van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd La Petite Bande, onder leiding van Sigiswald Kuiken, met solisten, vocale solisten, als koor. De zogenaamde Goldberg-variaties worden wel beschouwd als een van de grootste meesterwerken van Bach, naast bijvoorbeeld de Matthäuspassie. Het werk ontleent zijn naam aan de klavecinist Goldberg, die als 14-jarig wonderkind in dienst was van de graaf von Kaiserling in Dresden. Deze graaf leed aan slapeloosheid en hij wou de nacht doorkomen met aangename klaviermuziek, zo zacht en tegelijkertijd levendig van aard dat hij er zijn slapeloze nachten wat mee kon opvrolijken, zo vertellen de bronnen. Ze waren dus geenszins bedoeld als slaapliedje. De graaf kon de slaap toch niet vatten. Deze Johann Gottlieb Goldberg was leerling van Johann Sebastian en vroeg deze om oefenmuziek. De variaties, die eigenlijk het laatste deel waren van een driedelig oefenwerk voor Bachs leerlingen en zonen, viel bij de graaf zo in de smaak dat hij Bach beloonde met 30 louis d'or. Nou, dat was een onmetelijk grote vergoeding voor deze didactische variaties. Het werk is vooral bekend geworden door Glenn Gould. Die gaan we later nog wel eens horen in een uitzending, maar we beginnen vandaag met een bewerking voor strijktrio door het Echnaton Trio, waardoor deze prachtige, steeds weer verrassende muziek een nieuwe wending krijgt. De melodie, waar de variaties mee beginnen, was een populair liedje in die dagen en werd ook vaak aan de keukentafel van huize Bach uitgevoerd. U hoort het trio Echnaton.

Dat was de kantate van Johann Sebastian Bach, Wo soll ich fliehen hin? Waarheen kan ik vluchten? Uitgevoerd door het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists, onder leiding van John Elliott Gardiner. Ook in het ernstige, maar tedere G-kleine terts staat de eerste sonate voor vioolsolo, BWV 1001. Deze sonates zouden wellicht in de Lutherse mis gespeeld zijn tijdens de communie, volgens het model van de Sonate di Chiesa van Corelli, altijd volgens het stramien langzaam, snel, langzaam, snel. En met deze eerste sonate opent zich een universum voor de viool. Je denkt echter steeds minstens twee violen te horen, door de dubbelstreken. Maar Bach, die dacht altijd meerstemmig. Er is een prachtige afwisseling tussen de gedragen en gewijde delen, zoals het begin, en de virtuose snelle delen, een fuga en een presto. Het stelt de hoogste eisen aan de violist. En u hoort Rachel Podger op barokviool.

U hoorde Rachel Bodger, barokviool, met de eerste sonate voor vioolsolo, BWV 1001, van Johann Sebastian Bach. Dit is van de Concertzender het programma Geen Dag Zonder Bach. En natuurlijk, we hebben Bach, Bach zelf, zijn zonen, zijn voorvaderen, zijn neven en ooms, als dat zo uitkomt. En het zal u niet ontgaan zijn dat de samensteller van dit programma voor de Concertzender ook Bach heet, Govert Jan Bach. Nou ja, natuurlijk valt dan de vraag van, ben je familie van Bach? Ben je een nazaat? Nee, zegt Govert Jan, een nazaat, dat is niet passend. Een nazaat, dat is iemand die een genoemde ander als voorouder heeft. Tenminste, zo staat het, zegt hij zelf in de Vandalen. Wat is Bach dan wel? Toch nog wel iets met de familie Bach gemeen. Ja, ze delen alleen een stamvader, Veit, uit Wegmar, in Duitsland dus. Deze Veit had een zoon die omstreeks 1600 ging varen bij de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Hij bleef in Nederland en van hem stammen de meeste Bachen hier in Nederland af. Samensteller Govert Jan is dus weliswaar helemaal geen nazaat, maar Johann Sebastian is een zeer verre oom van hem. En bovendien zijn er eigenlijk helemaal geen nazaten van Johann Sebastian, wist Govert Jan Bach mij te vertellen. Hij is in naam uitgestorven, met 20 kinderen nog wel. Er zijn alleen nazaten in vrouwelijke lijn. En die heten allemaal Colson. En die wonen in Polen en de Verenigde Staten. Nou ja, het is maar dat u het weet. In ieder geval, dat wat betreft Johann Sebastian en Govert Jan Bach, onze samensteller. Tot slot dan het mooie, prachtige klaversymbelconcert in E groot, Bachs werkenverzeichnis 1053. En dat heeft een heerlijk wiegend middendeel, een zogenaamde Siciliano. Een van de mooiste stukken van Johann Sebastian. U hoort Gustav Leonhard en zijn consort.

U hoorde Gustav Leonhard met zijn consort, met het Klavecimbelconcert in E groot, BWV 1053. Wel, tot zover deze middaguitzending met geen dag zonder Bach. Dus u begrijpt het, we zijn er morgen weer. Het is een nieuw programma op de Concertzender van 1 tot 2 uur. We hopen dat u weer luistert. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling van dit programma Govert Jan Bach.

Goedemiddag. En u weet het, bij de concertzender geldt tussen 1 en 2 geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling van dit programma Govert Jan Bach. En weer een kantate, de zesde kantate aan het begin van ons programma Geen dag zonder Bach. U gaat luisteren naar de kantate Ach, bleibe bei uns voor de tweede paasdag, de zogenaamde Emmaus-kantate. Een bekend stuk uit de Bijbel, de Emmausgangers, werd geschilderd door Caravaggio. En ja, destijds door de meesteroplichter Han van Megeren, geschilderd alsof het een Vermeer zou betreffen. Waar gaat het over? Twee discipelen rouwen op weg naar Emmaus over het verlies van hun heer. Een vreemdeling voegt zich bij hen en ze merken niet dat hij de opgestane Christus is. Als de avond valt, vragen ze hem bij hen te blijven. Dat speciale, het invallen van de avond, in het Midden-Oosten eigenlijk al van de donkere nacht, is een symbolisch kernmoment. De angst voor de nacht, de dreigende verlating, roepen allerlei existentiële gevoelens op. Het Abide with me is ook aan dit moment ontleend. Bach, met zijn meesterhand voor universele, menselijke gevoelens, pakt het thema verlating en rouw op. Dat kende hij uit zijn eigen leven. Op zijn 10e verloor hij al beide ouders en hij verloor ook zijn geboortehuis. Hij laat het koor haast dwingend zingen: blijf bij ons wanneer het donker wordt. Zoals een kind dat enge moment ervaart als moeder het licht in zijn kamertje uitdoet en de deur sluit. Het liedje van verlangen. Een smeekbede om maar te blijven. Laat me niet alleen, de Mekietepa dus, hè. Het is een kantate van hoop en rouw om het gemis in een doorgaande strijd. Eerst een prachtige alt-aria, die wordt gezongen door de mannenalt Daniel Taylor. Er komt licht als de sopranen, begeleid door de cello het betreffende kerklied zingen. In een prachtige tenor-aria door James Gilchrist komt het aan het eind goed. Maarten het Hart, ja, u kent hem, hij is een Bach-kenner. Maarten het Hart noemt deze kantate een prachtwerk. En daar houden we het op. Hetzelfde thema van deze kantaten gaan we hierna bovendien nog horen in een orgelbewerking. Maar nu eerst, John Elliott Gardiner leidt zijn Monteverdi Choir en The English Baroque Soloists.

Dit was de kantate Ach, bleibe bei uns, uitgevoerd door John Elliott Gardiner, de English Baroque Soloist en het Monteverdi Choir. Bach liet de zes Schübler-koralen nog maar 3 jaar voor zijn dood drukken en hij hoopte daar wat extra mee te verdienen. En mogelijk speelde hij toen nog regelmatig orgel. Het zijn heerlijke en zeer bekende stukken op basis van geliefde Lutherse kerkliederen. Ze komen overal in Bachs werk terug, zoals in de kantate die u net hoorde. Hier is Ton Koopman op het prachtige Christian Müller-orgel van de Waalse Kerk in Amsterdam.

En dat was de kantate nummer 7, Christ unser Herr zum Jordan kam. Werd uitgevoerd door Suzy LeBlanc en Stephen McLeod en ook Daniel Taylor met de Montreal Baroque. Dan gaan we nu luisteren naar de tweede vioolsonate. De eerste hebben we al eens een keer laten horen in de uitzending Geen Dag Zonder Bach. De tweede vioolsonate voor klaverzimbel en viool. Weer ragfijne, aristocratische kamermuziek. Luistert u naar Ton Koopman en Catherine Manson.

Dit was de tweede vioolsonate van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Ton Koopman klaversymbool en Catherine Manson viool. We gaan eens luisteren naar een van de Brandenburgse concerten, overbekend, maar altijd geliefd. In het vijfde Brandenburgse concert maakt u een bijzondere geboorte mee, dat van het eerste echte klavierconcert. De klaversymbool was tot dan louter een bescheiden begeleidingsinstrument. Maar de virtuose Bach kreeg een grote klaversymbool van zijn broodheer, dat was toen de prins van Anhalt-Köthen, en kreeg blijkbaar het idee om het klaversymbool van zijn onderdanige plaats te verlossen. Eerst hoort u nog fluit en viool wedijveren om de eerste plaats. Een concert betekent eigenlijk wedstrijd. Dan maakt langzaam maar zeker de klaversymbool zich los van de anderen en pakt hij de solo. En zo virtuoos als alleen Johann Sebastian het had gekund. Hij wint de wedstrijd en het klavierconcert is geboren. Haydn, Mozart en ook Beethoven wisten er later wel raad mee. Hier is het vijfde Brandenburgse concert in een uitvoering van Rinaldo Alessandrini en zijn Concerto Italiano.

En dit was tenslotte het Brandenburgse concert nummer 5 van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door het Concerto Italiano onder leiding van Rinaldo Alessandrini. En tot zover ons middagprogramma van 1 tot 2 op de concertzender Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling van dit programma Govert-Jan Bach.

Goedemiddag. Ook vandaag weer tussen 1 en 2 uur. Geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma wordt samengesteld door Govert-Jan Bach. En we beginnen weer met een kantate. Ditmaal de kantate nummer 8. Liebster Gott, wenn werde ich sterben. Voor 24 september 1724 werd die kantate geschreven. Het is een van de mooiste kantates van Johann Sebastian. De sfeer van het openingskoor is onovertroffen. Bachs biograaf, Spita, spreekt over die Stimmung eines Kirchhofs im Frühling atmend. Troost en berusting zorgen voor ontspanning tegen de gejaagdheid van de herhaalde jachtige tonen van de dwarsfluit in. En de korte stootjes geven penetrant de gejaagdheid van de vliedende tijd aan en herinnerde de luisteraar toen aan het geluid van de doodsklokjes, vaak van porselein, met hun heldere, doordringende geluid. De sfeer van de kantate verder is die van ontspanning en gratie. En in het slotkoor kunt u de melodie van onze Poesje Mouw herkennen. Ja, zo Europees waren sommige melodieën. U hoort Philip Herrewegen met zijn Collegium Vocale uit Gent.

U hoorde een uitvoering van Liebster Gott, wenn wir die sterben, de kantate nummer 8, uitgevoerd door het Collegium Vocale uit Gent, onder leiding van zijn dirigent Philip Herrewegen. Nu de eerste van de partita's voor vioolsolo, die in B-kleine terts, een geliefde toonsoort is dat van Bach, Bachs werkenverzeichnis 1002. Het is een opeenvolging van dansvormen uit die tijd, met een ongelooflijke diepgang en virtuositeit. Ja, violisten kunnen hierop blijven studeren, die blijven hier hun hele leven mee bezig. U hoort een en ander in de uitvoering van Rachel Podger op barokviool.

Rachel Bodger, barokviool, gaf een uitvoering van de eerste van de partita's voor vioolsolo van Johann Sebastian Bach. We gaan verder met de beroemde toccata en fuga in D klein voor orgel, BWV 565, een jeugdwerk. De jonge Bach was zo beroemd als orgelvirtuoos en deskundige, hij moest vaak orgels keuren, een soort keurdienst van orgels. Het waren vaak enorme investeringen van de steden, die orgels, en mogelijk heeft dit werk hiervoor gediend. Het loopt een heleboel registers af en kijkt of de akkoorden goed samenklinken. Inmiddels heeft het een adembenemend, soms beklemmend werk opgeleverd. Het staat sterk onder invloed van de Noord-Duitse orgelschool, met mensen als Buxtehude en Reinken, die de zogenaamde Stilus Fantasticus bezigden. Bizar en zeker virtuoos. U hoort de organist Simon Preston.

De organist Simon Preston speelde de Toccata en Fuga in D-klein voor orgel van Johann Sebastian Bach. En dat was dus weer geen dag zonder Bach. We hebben onze portie weer gehad. Programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma werd samengesteld door Govert Jan Bach.

geen dag zonder Bach. Goedemiddag. Dit is het programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ja, en zaterdag en zondag, dan moet u zelf maar iets uit de kast halen. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma is in handen van Govert Jan Bach. We vervolgen weer met delen uit de Matthäuspassion. We vinden dat we best mogen luisteren naar deze geweldige muziek buiten de lijdenstijd. Dus de tijd voor Pasen, de goede of stille week. Dat doen we ook met de cantates trouwens, die allemaal voor specifieke zondagen of periodes geschreven zijn. In het buitenland trouwens wordt de Matthäus het hele jaar door uitgevoerd. Wij hebben daar nogal wat moeite mee. De Matthäuspassie is in Nederland een cultuurmonument geworden. Ja, en daar mag je maar niet zomaar je gang mee gaan. Door het magistrale beginkoor zijn we het drama ingezogen. We zijn partijganger geworden van het lijden wat zich nu gaat voltrekken. Nu begint het verhaal zelf. Ici le drame. Bach volgt het evangelie van Matthäus letterlijk op de voet. Iedere moment van de handeling wordt uitgelicht door een getoonzet gedicht of een kerklied dat Bach ervoor geharmoniseerd heeft, oftewel vierstemmig bewerkt. Het is of je muzikaal de stadia, de statie van de kruisweg volgt. We luisteren nu naar de prachtige, intieme en glasheldere uitvoering van Gustav Leonhardt uit 1989. Deze wordt door velen nog steeds als dé referentie gezien. U hoort de onovertroffen Christophe Précardien als evangelist, een tedere Christus van Max van Egmond, een overroppelende jongensopraan in het Bloedtenoer. René Jacobs zingt hier nog als solist in het Bous und Roy. En binnenkort zult u hem in dit programma als dirigent van de Matthäus horen tijdens het Festival Oude Muziek 2012. Hij voerde de Matthäus toen, ook buiten de paastijd om, in augustus. En dan kunnen we weer eventjes aan wennen. Hier dus de Matthäuspassie, maar dan onder leiding van Gustav Leonhardt.

U hoorde het eerste recitatief tot en met Blute Noer uit de Matthäus Passie. Christophe Prégardien, Max van Egmond en René.

U hoorde het eerste recitatief tot en met Bloedenoer uit de Matthäuspassie. Christophe Prégardien, Max van Egmond en René Jacobs

Aldus de tweede suite of ouverture voor fluit en orkest van Johann Sebastian Bach, BWV 1066. Uitgevoerd door het Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. De eerste gamba-sonate, BWV 1027 in G groot, is waarschijnlijk pas laat in Leipzig geschreven. In feite was de gamba, het oudere broertje van de cello, toch al ouderwets toen. Maar ja, dat weerhield Bach er niet van om deze sierlijke sonates te schrijven. En de klaversymbool is hierbij geheel evenwaardig aan de gamba. Toevertrouwd aan twee grootheden uit de authentieke aanpak. Hier zijn Ton Koopman en Jordi Savall. Laat u mee op weg nemen in dat heerlijke eerste deel.

U hoorde tenslotte de eerste gamba-sonate BWV 1027 in G groot, uitgevoerd door Ton Koopman en Jordi Savall. En dit was dan voor dit uurtje op deze dag van 1 tot 2 geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma werd samengesteld door Govert-Jan Bach.

Goedemiddag. Iedere dag zijn we er, in ieder geval op een werkdag, want het programma heet Geen Dag Zonder Bach. En zaterdag en zondag mag u zelf iets uit de kast halen. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Wel, we zijn toe aan kantate 10 in onze vervolgreeks aan het begin. Een vervolgreeks die we gaan onderbreken vanwege de kerstkring. Maar de kantate nummer 10 past nog goed in die sfeer, want het is een Maria-kantate. Maria werd door Luther helemaal niet afgeschaft, maar wel gefeminiseerd, zou je kunnen zeggen. In plaats van de heilige moeder Gods, de Madonna, schuift hij een revolutionaire, pittige Maria uit de Bijbel naar voren. De belangrijkste tekst van Maria is die van het Magnificat uit Lucas 1, waarin ze emotioneel aangedaan is vanwege haar zwangerschap. Ze mag het Jezuskind dragen en dan zal er iets gaan gebeuren waarin de zaken worden omgedraaid. Hogen zullen verlaagd worden en lagen verhoogd, want zij behoorde tot die lage of nederige mensen, mensen zonder stem, zonder invloed, zonder macht. En dat zingt ze extatisch uit in het Magnificat. Iedere vesperdienst in de middag, het was vroeg donker in een tijd zonder verlichting, iedere vesperdienst werd besloten met zo'n Magnificat. Duitsstalig met muziek van Schein, een voorloper van Bach. Bach componeert voor het Heimsuchungsfeest van Maria, dat was 2 juli 1724. Het gaat daarin om het bezoek van de ook zwangere en oude nicht Elisabeth aan de jonge Maria, waarin ze de woorden van het Magnificat uitspreekt. Meine Seele erhebt den Herrn. Bachs werkenverzeichnis 10. Mijn ziel maakt groot de Heer. Het is een prachtig stuk met een enorme drive. Je wordt overspoeld door een soort van woman power of girl power. Maria was waarschijnlijk een jonge moeder. Het sleurt je mee in een grote vaart. Geen Ave Maria's, maar revolutie. Umwertung aller Werte. Heel bijzonder is het duet van alt en tenor, waarin het oude Gregoriaans in de koraalmelodie opduikt. U hoort het in de trompet. Maar voor de mensen was het toen feest der herkenning. Hun oude geliefde muziek van eeuwen her. Van geslacht op geslacht gespeeld en gezongen. Met kerst doet Bach het nog geconcentreerder en feller over in het Latijns Magnificat. U hoort nu Ton Koopman met zijn Amsterdam Baroque Orchestra en Choir, als mede de soliste Sibylla Rubens sopraan, Klaus Mertens bas, de tenor Christophe Prégardien en Anne Markert als alt.

De kantate nummer 10, Meine Seele erhebt den Herrn, werd uitgevoerd door de Amsterdam Baroque Orchestra en Choir, onder leiding van Ton Koopman, met Sibylla Rubens sopraan, Klaus Mertens bas, Christophe Brigardien tenor en de alt Anne Markert. Aan het eind van zijn leven schreef Bach geen nieuwe kantates meer. Hij had er genoeg om het jaar door te komen. Hij was bezig met het bijschaven van zijn hohe messen, schreef nog orgelstukken, maar richtte zich vooral op technische, esoterische werken als Der Kunst der Fuge. En dat maakte hij niet helemaal af, maar het is wel een hoogtepunt in de muziek. Abstract, technisch, intellectueel. Christoph Wolff, de grote Bach-biograaf, noemde hem de learned musician, de geleerde muzikus. Bach spreekt zowel het intellect aan als het hart, een unieke combinatie. We weten niet eens voor welk instrument het eigenlijk geschreven is. Zo abstract is de benadering van Bach in deze eeuwige muziek. U hoort nu de eerste 10 delen op orgel door Herbert Takesi.

Pieter van Dijk speelde op het orgel van de Laurenskerk in Alkmaar een concert van Vivaldi, het concert opus 3, nummer 8, en dat in een orgelbewerking uiteraard. Maar hoe klinkt nu het origineel? Wel, we hebben hier een opname van I Musici di Zagreb van het Concerto Grosso, opus 3, nummer 8 dus, in A kleine terts. En dat is uit L'Estro Armonico, opus 3 van Antonio Vivaldi. En de delen zijn Allegro, Largo en Allegro.

Wel, dat was dus achter elkaar een orgelbewerking, gespeeld door Pieter van Dijk op het orgel van de Laurenskerk in Alkmaar. En dat waren dan tenslotte I Musici di Zagreb met het origineel, Concerto Grosso, opus 3, nummer 8 in A Kleine Terts van Antonio Vivaldi. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Ik wens u verder een goede middag. Mijn naam is Joop van Zijl. Samensteller is Govert-Jan Bach.

Geen dag zonder Bach. Daar zijn we weer voor u op de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Samensteller is Govert Jan Bach. We openen vandaag met het Latijnse Magnificat, BWV 243. En dat is het bekende Magnificat dus. Samengebalde, geconcentreerde energie, stralend en dan weer heel teder. Volledig kerst, licht in het duister. Aanvankelijk uitgevoerd op beide kerstdagen, 1723, in de vesperdienst. En later getransponeerd in D groot en voor ieder moment bruikbaar. Vele kenners beschouwen het Magnificat van Bach als het grootste meesterwerk van de hele muziekgeschiedenis. Deze uitvoering in D groot dus, voor ogni tempore, iedere tijd dus. U hoort hier deze latere versie. Emanuele Chaim dirigeert Le Concert d'Astrée, met onder andere sopraan Nathalie Dessé en de mannenalt Philippe Jarouski.

Solisten waren onder andere de sopraan Nathalie Dessé en de mannenalt Philippe Jarouski. Zij zongen met het Concert d'Astrée onder leiding van Emmanuelle Haïm. Het Latijnse Magnificat van Johann Sebastian Bach, het bekende Magnificat dus. Bach was enorm productief in 1723, dat eerste jaar als kantoor en directeur muziek in Leipzig. Hij haalt alles uit de kast en is grensverleggend bezig. Zulke werken als het Magnificat had men nog nooit gehoord. Met dat ultrakorte Magnificat legt hij eigenlijk de basis voor zijn Hohe Messe. Eigenlijk zijn laatste onvoltooide meesterwerk dat als een bloemlezing zijn muziek vanaf 1714 samenvat in een prachtig architectonisch geheel. Voor de kerstdienst van de ochtend 25 december 1723 componeert hij het Sanctus dat hij later zou omzetten voor zijn Hohe Messe. Het ademt dezelfde glorieuze sfeer als het Magnificat. Heilig, heilig, vol is de aarde van de heerlijkheid Gods. Nou, je kunt de volheid horen. U hoort nu het Sanctus uit de Hohe Messe met de delen die daarop volgen. Frans Brugge dirigeert zijn orkest, het orkest van de 18e eeuw, en het Nederlands Kamerkoor. U heet het Sanctus dat hij later zou omzetten voor zijn Hohe Messe. Het ademt dezelfde glorieuze sfeer als het Magnificat. Heilig, heilig, vol is de aarde van de heerlijkheid Gods. Nou, je kunt de volheid horen. U hoort nu het Sanctus uit de Hohe Messe met de delen die daarop volgen. Frans Brugge dirigeert zijn orkest, het orkest van de 18e eeuw, en het Nederlands Kamerkoor. U hoort Nico van Meel tenor.

Aldus de kantate 147, Herz und Mund und Tat und Leben. U hoorde de Bach-dirigent Fritz Werner met onder andere Agnes Giebel en Helmut Krebs. En wat u in ieder geval hoorde was Jesu bleibend meine Freude, ofwel Jesu Joy of Man's Desiring. Nou, het gaat soms best wel heel erg ver met al die bewerkingen van dat Jesu bleibend meine Freude. Maar het is wel ontzettend leuk. Oordeelt u zelf, we hebben er een heel stelletje op een rij gezet.

0: suis avec toi.
1: Als dat nog geen vreugde was, Jezus blijft mijn vreugde, Jesus Joy of Man's Desiring. Wel, dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach op deze dag. Het programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma is in handen van Govert-Jan Bach.

Goedemiddag, daar zijn we weer tussen 1 en 2 met Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Vanaf het jaar 1730 is Bach minder bezig met cantates voor de kerk te schrijven. Hij had immers 5 jaargangen, een kleine 300 had hij er bij de hand. Maar richtte hij zich meer op cantates voor de adel. In 1733 schrijft hij het eerste deel van zijn hohe messen voor de keurvorst. Hij hoopt hofcompositeur, hofcomponist te worden, ten einde sterker te staan in allerlei ruzies en machtsstrijdjes in Leipzig. Het hof was echter in Dresden en daar richt hij zich duidelijk op. Wellicht had hij een diepere wens om opera's voor Dresden te schrijven, maar die functie was bezet. Hij noemt de cantates voor de adel drama per musica. En drama klinkt naar opera. Zeker de wereldlijke cantate Tönet ihr Pauken, erschallet Trompeten, BWV 214. Voor de verjaardag van Maria Josefa, de nieuwe keurvorstin van Sachsen en koningin van Polen. Zij was met haar man, de keurvorst en koning August III, verzot op opera. Een jaar later zal Bach dit stralende en verfijnde werk omvormen tot het Weihnachtsoratorium. U hoort Ton Koopman met zijn Amsterdam Barok Orchestra.

U hoort een uitvoering van de wereldlijke kantate Tönet ihr Pauken, Schallet Trompeten, BWV 214 van Johann Sebastian Bach. Een uitvoering door Ton Koopman en het Amsterdam Baroque Orchestra. Voor kerst 1733 realiseert Bach dan een project waarin hij de kerstdagen tot 6 januari voorziet van een oratorium in 6 delen dat eigenlijk compositorisch één aaneensluitend geheel vormt. Men kon zich toen een kantate buiten de kerkdienst niet voorstellen, maar het lijkt wel of Johann Sebastian ons een knipoog geeft en aangeeft dat zijn weihnachtsoratorium best opeenvolgend in 1 of 2 concerten kan worden uitgevoerd. Want alles klopt, de verhaallijn, de muzikale opbouw, de spanning die in het kerstverhaal tot en met Herodes en de vlucht naar Egypte opgevoerd wordt. Hij hergebruikt, parodieert heet dat, onder bestaande muziek nieuwe tekst zetten, de wereldlijke kantaten voor de verjaardag van de koningin, BWV 214, voor de eerste delen van het Weihnachtsoratorium. Voor hem was er maar weinig verschil. Het bezingen van een koningin of de komst van de koning die het kerstkind in feite is. Omdat het een oratorium is, wordt het kerstevangelie door de evangelist gereciteerd. Er zijn koralen op basis van oude Lutherse kerkmelodieën. En dat componeert Bach natuurlijk helemaal opnieuw. Thema van de eerste kantate, jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage, is de verwachting, de voorbereiding, bereite dich Zion op de komst. Hoe zal ik hem ontvangen, zingt het beroemde koraal. De alt zingt een liedje van verlangen alsof ze smacht naar de komst van haar geliefde, taal van de mystiek. In de hobo's kun je het smachten horen en de bas laat horen dat het wel menens is. De aria staat als een huis. De uitvoering geschiet door Jan Willem de Vriend met zijn Combattimento Consort en Capella Amsterdam, met de alt Christina Hammerström, de tenor Jurk Durmuller en de bas Detlef Rood.

En zo hoorden we Andrea Scholl samen met de Academie für Alte Musik en het Trias Kamerkoor onder leiding van René Jacobs in de tweede kantate uit het Weihnachtsoratorium Und es waren Hirten in derselben Gegend. We sluiten af met echte klaversymbelmuziek, Bachwerkenverzeichnis 806 nummer 1 uit de 6 Engelse suites. Er zijn 6 Franse suites, 6 cello-suites, 6 Brandenburgse concerten, 6 vioolsonates en 6 Schubler-choreerden. Als er 6 staat, dan is dat voor Bach een belangrijk werk, want 6 staat voor 2 keer 3 en dat is in Bachs getallenmystiek een belangrijk getal. Kijk, 3 maal 3 is te veel van het goede, 6 is net menselijke volmaaktheid. Wel oordeelt u zelf, hier is Gustav Leonhard. Hij speelde dit in 1984 in de Doopsgezinde Kerk in Haarlem.

U hoorde Gustav Leonhardt, die in 1984 dit werk speelde in de Doopsgezindenkerk in Haarlem. Klaverzimbelmuziek, Bachs werken vertragings 806 uit de 6 Engelse suites. En dit is dan meteen het einde van dit uur. Geen dag zonder Bach. We zijn er morgen weer. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

geen dag zonder Bach. Namens de concertzender Goedemiddag. We zijn er iedere werkdag tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. We laten weer een deel horen uit de wereldlijke kantate Hercules auf dem Scheidewege, BWV 213. Hercules moet op zijn weg kiezen, Scheideweg, tussen wellust en deugd, wohllust und tugend. Een wenk is dat naar het jarige prinsje om deugdzaam te leven. We hebben het over de prins Friedrich Christian. We hadden het er gisteren al over. In het zinderende liefdesduet Ich bin deine, du bist meine, kiest Hercules uiteindelijk voor een liefdesdans met de deugd, tugend. U hoort weer Ton Koopman en zijn mensen. Christian Prégardien is tugend. Elisabeth von Magnus, zij is de dochter van Nicolaus en Alice Arnoncourt. Zij zingt de partij van Hercules. Een altstem om in de sfeer van de Italiaanse castraten te blijven. Waarschijnlijk was het een countertenor of een vrouw die het zong. Aan het hof mochten de vrouwen namelijk wel zingen, maar in de kerk niet.

Dat was een deel uit de wereldlijke kantate Hercules auf dem Scheidewege. U hoorde Christian Prégardien, Elisabeth von Magnus, het geheel met Ton Koopman en zijn Amsterdam Baroque Orchestra en Choir. En dan hoort u nu de kantate uit het Weihnachtsoratorium voor derde kerstdag. Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen. Weer zo'n prachtig uitgebalanceerd stuk van de rijpe Johann Sebastian Bach. Hij was toen 49. Het is daarin typisch Bach dat er balans is tussen vrolijke, dansante stukken met koninklijke allure en introverte, beschouwende momenten. Het swingende duet Herr dein Mitleid, dein Erbarmen, nu voor sopraan en bas, is dus ontleend aan de wereldlijke kantaten die u net hoorde. Voor Bach was er qua muziek geen echt verschil tussen wereldlijk en kerkelijk. Alle muziek was afspiegeling van een perfecte kosmische orde. Ook alle instrumentale, dus wereldlijke muziek, ondertekende hij met SDG, Soli Deo Gloria, alleen God zij eer. Die omzettingen, de parodieën, mag je ze wel noemen, kunnen dus qua tekst wonderlijk overkomen, maar ze kloppen emotioneel. Dus qua affect, altijd. Voor Bach was er geen echt verschil in echte zinnelijke liefde en de goddelijke liefde, zoals die tot uitdrukking komt in Gods erbarmen. Het zijn allebei verschillende aspecten van liefde. De sopraan staat meestal voor de gelovigen, de bas, Vox Christi, voor het goddelijke, als in een mystiek paar. En dan begint Bach in zijn componeerstube aan de omzetting voor de altaria's, die het in haar hart overwegen van Maria moet weergeven als reactie op de woorden die ze gehoord heeft van de herders. Bach schrijft een aantal maten parodie op, maar haalt dat dan ineens door en schrijft een totaal nieuwe aria, Schließe mein Herze dies selige Wunder ein. Een prachtige, diepzinnige, introverte aria van de warme altstem en de viool. Dezelfde aanpak als het Erbarme dich uit de Matthäuspassie, maar nu 7 jaar later verder uitgerijpt. Bernarda Fink zingt dit prachtig integer in deze opname van Nicolaus Arnoncourt, de dirigent. En dat is dan meteen de derde opname van Nicolaus Arnoncourt van het Weihnachtsoratorium. Hij maakte er dus 3, en dat deed hij ook bij de Matthäuspassie bijvoorbeeld, en dat mag wel heel uitzonderlijk heten. En dat alles uiteraard met, zoals gezegd, Bernarda Fink, maar ook met het Arnold Schoenberg-koor, met het Concentus Musicus Wien van Nicolaus Arnoncourt, en verder met Christine Schäfer, Werner Gura en Gerald Finley. En de kantate wordt besloten met de letterlijke herhaling van het grootse en feestelijke openingskoor Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen. In de partituur staan de noten niet eens meer afgedrukt, maar Nicolaus Arnoncourt laat het in de vaart van de kantaten nog eens opnieuw zingen. En hij doet er 13 seconden langer over trouwens.

der andachtsvollen Zeit, der andachtsvollen Zeit.

Voor de kerstdienst in 1725 schreef Bach deze kerstkantate Unser Mund sei voll Lachens, BWV 110. En de uitvoerenden waren John Elliott Gardiner en zijn English Baroque soloist, de Monteverdi Choir, en als soliste Joanna Lund, sopraan, William Towers, mannenalt, James Gilchrist, tenor en Peter Harvey, bas. Bach was in zijn tijd vooral bekend als organist. In Leipzig speelde hij zeker minder orgel, maar maakte wel die heerlijke transparante en galante trio-sonates. Om de luisteraars die niet zo goed tegen orgel kunnen, en dat zijn er blijkbaar toch nog wel heel wat, om die toch hiermee te verleiden, speelt Ton Koopman de eerste trio-sonate in S op het Schnitger-orgel in de Sankt Jobi-kerk in Hamburg.

En zo hadden we deze week dan weer geen dag zonder Bach. Althans, geen werkdag. En dat houden we zo. In ieder geval, u hoorde zojuist Ton Koopman, die de eerste trio-sonate in S groot uitvoerde op het Schnitger-orgel in de Sankt Jacobikerk in Hamburg. Dit was dus geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. De samenstelling van dit programma heeft Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag.

Goedemiddag. We zitten weer tussen 1 en 2 uur bij de Concertzender. En dat betekent het programma Geen Dag Zonder Bach. En ook aan het begin van deze nieuwe week zeggen we het nog maar even. Geen Dag Zonder Bach, dat betekent iedere werkdag zijn we er tussen 1 en 2. En in het weekend, dan moet u het zelf maar even uitzoeken. Iedereen heeft wel iets in de kast staan of kan ergens anders iets van Bach of zijn voorgangers of nazaten beluisteren en desnoods ontvreemden. Goed, mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Ja, de jaarwisseling slaat toe in deze tijden. Voor Oudjaarsdag 2012 luisteren we naar de kantate Gottlob, nun geht das Jahr zu Ende. Dat is BWV 28. En dat is ooit geschreven voor de zondag voor Oudjaar in 1724. Bach hield ervan de seizoenen en de overgangen goed te markeren met zijn cantates. Hij kijkt terug op het aflopende jaar en geeft moed en goede hoop voor het nieuwe. En dat nieuwe jaar was toen 1725. Ga maar naar, dat is nagenoeg 3 eeuwen her. Wat mooi dat we deze muziek hebben, nu in deze tijd. Want hij klinkt nog fris en actueel, al zijn de teksten uit een duidelijk andere tijd. De sopraan zingt de tekst duidelijk en verstaanbaar in een heerlijke dansante begeleiding. En dan volgt er een ontzagwekkend koor van 4,5 minuten. En dat is Bach op zijn best. Een verpletterend koor, noemt Bach-kenner Maarten het Hart het. En ja, die kan het weten, vindt de samensteller Govert Jan Bach, Maarten het Hart. Maar het kan niet op, want de kantate kent nog een prachtig duet voor alt en tenor, voor het slotkoraal klinkt. En zo'n slotkoraal is altijd gebaseerd op een bekend kerstlied uit die tijd. De mensen kenden dat heel goed, vaak uit hun hoofd, maar tijdens de dienst mochten de beminde gelovigen alleen inwendig meezingen. Ze kregen in de urenlange kerkdienst genoeg momenten waarin ze zelf mochten zingen, maar nu even niet in het vierstemmige slotkoraal van de kantate. De uitvoerenden zijn Joanna Lunn, sopraan, Daniel Taylor, alto, ofwel mannenalt of countertenor, zo u wilt, James Gilchrist, tenor, Peter Harvey, bas, het Monteverdi-koor en de English Baroque Soloist onder leiding van Sir John Eliot Gardiner.

Een prachtig slotkoraal, gebaseerd op een bekend kerstlied, zei ik. Ja, dat komt zo door deze tijd, rond de jaarwisseling en de kerstmis achter de rug. Maar het is eigenlijk gebaseerd op een bekend kerklied. Wat wel bekend zo tegen oudjaar overigens. En het een en ander werd uitgevoerd door Joanna Lunn, sopraan, Daniel Taylor, alto, Jill Christ, tenor, Peter Harvey, bas, de Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. De kantate Gottlob, nun geht das Jahr zu Ende. En niets is minder waar. De zes partita's voor klavercimbel solo waren het eerste werk dat Johann Sebastian Bach uitgaf om te laten drukken als opus 1. Dat was niet zo gewoon in die tijd. Leipzig was wel een stad van de boekdrukkunst. Ja, niet alleen Haarlem dus. Leipzig was tenslotte universiteitsstad. Maar muziek werd toch vooral elders gedrukt. En, hoorde ik onder meer, aan de Amsterdamse grachten. Als Herman Emmink zich dat eens realiseerde. Het was best gewaagd dat hij die partita's durfde uit te brengen, Johann Sebastian Bach. Er werden er dan ook maar weinig van verkocht. Maar wat zijn ze prachtig. We gaan de komende tijd zowel piano als klavercimbeluitvoeringen ten gehore brengen. Vandaag de vroeg overleden grootheid Dino Lipatti. Ach ja, ik had als jongen een 78-toerenplaatje van die historische Roemeense pianist Dino Lipatti. In de jaren 50 klinkt dat toch nog log en zwaar, passend toch wel bij het toenmalige Bachbeeld. En na de partita, de uitvoering door Lipatti van twee bewerkingen van koraalvoorspelen van Busoni zijn die bewerkingen. Nun komm, der Heidenheiland, BWV 599 en Ich ruf zu dir. En dat is BWV 639. En volgende week hoort u dan de partita 1 als origineel op klavercimbel. Maar nu dus Dino Lipatti piano.

Ivo Jansen speelde het Andante uit het Italiaanse concert van Johann Sebastian Bach, BWV 971, op piano uiteraard. Andante was dat. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Een nieuw programma op de Concertzender, maar dat weet u wellicht. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur overigens. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u verder goedemiddag. Gemist.

Ook nu weer tussen 1 uur en 2 uur het motto Geen dag zonder Bach. Hier op de concertzender van 1 tot 2 uur dus. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling Govert Jan Bach. We gaan straks luisteren naar de vierde kantate. Kantate betekent gewoon zangstuk met verschillende onderdelen van het Weihnachtsoratorium. Het gaat om de kantate uitgevoerd op Nieuwjaarsdag 1735 in Leipzig. Traditie is dat dan de besnijdenis van Jezus thema is van de dienst. Het ene begin valt samen met het andere. Het gaat om initiatie, begin van een mensenleven. Bach, die dan al zo'n 300 kantates heeft geschreven, hergebruikt zijn eigen voortreffelijke werk. Ja, hij is als het ware een groene componist, zou je kunnen zeggen. Hij zit in de recycling. Hij stelt dan daarmee een nieuwe kantate samen. Hij plundert het een en ander uit de wereldlijke kantate BWV 213. Lasst uns zorgen, lasst uns wachen. Parodieert een aantal stukken. Met andere woorden, zet onder gelijke muziek andere teksten en schrijft nieuwe recitatieven voor de evangelist en voegt er passende kerklieden, ofwel koralen, aan toe. Nu eerst de delen uit de wereldlijke kantate die Bach zal hergebruiken. Die kantate was een gelukwenskantate voor prins Friedrich Christian van Sachsen en werd uitgevoerd in Café Zimmermann aan de Markt in Leipzig op 5 september 1733. De prins die zal er zelf niet bij aanwezig geweest zijn, maar hij hoorde er natuurlijk wel van. Bach hoopte nog steeds hoofdcompositeur in Dresden te worden en probeerde zo in het gevlei bij het vorstenhuis te komen. Hij had al eerder dat jaar het eerste deel van zijn Hohe Messe aan ze opgestuurd, maar hij had nog niks gehoord. U hoort nu Ton Koopman met zijn koor en orkest en de solisten Anne Griem, Elisabeth von Magnus, Christophe Précardien en Klaus Mertens.

Lasst uns zorgen, lasst uns wachen. De wereldlijke kantate BWV 213 van Johann Sebastian Bach. En dan nu de vierde kantate van het Weihnachtsoratorium. Am Fest der Beschneidung Christi, kantate voor Nieuwjaarsdag 1735. U heeft dus net een aantal stukken in de wereldlijke kantate voor de Prins van Saksen gehoord. En nu de muziek voor die ander, de koningszoon Jezus Christus, van wie de besnijdenis, traditiegetrouw, op Nieuwjaarsdag wordt gevierd. De rijpe Bach heeft er weer prachtige muziek van gemaakt. Je hoort de galante verfijning doorklinken die nog stamt van de kantate voor het hof. Maar door de evangelist krijgt het weer die typische oratoriumdimensie. Bach gaat niet in op het Joodse thema besnijdenis, maar op de naamgeving, de nieuwe naam. Emmanuel, du süßes Wort. De naam Emmanuel, God met ons, oftewel Jezus, wordt gevoed door beelden uit de bruidsmystiek, bezongen als een magisch genezend eikpunt. Het is eigenlijk zoiets, klinkt misschien een beetje oneerbiedig, maar het is wel zo, zoals Tony, die uit de West Side Story, Maria, Maria zingt. Maria, I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Nou ja, zo klinkt dat dan ongeveer. Zoals de verliefde Tony haar naam bezingt bij Bernstein, zo wordt in deze kantate de naam Jezus bezongen. Het meest opmerkelijke daarna is de echo-aria voor sopraan. Het barokke spielerij, maar die echo van ver uit een andere hoek van de kerk waarin het werd uitgevoerd. Bach, de theoloog, laat aan het eind horen dat God niet alleen een echo is, maar aan het begin van alles staat. Hij is er voordat wij spreken of zingen. Hij is niet louter echo of projectie. Hij is het begin van alle dingen. Zo stelt de theologie van Bach. Het is dan ook het nieuwjaar, het begin. Het slotkoraal begint dan ook met de tekst: Jezus richte mijn beginnen. Laat dit nieuwe jaar in een goed, positief teken staan. We hebben gekozen voor de bijzondere uitvoering met de helaas te vroeg overleden topsopraan Aline Auger, die vaak in het concertgebouw optrad en ook gelieerd was aan een van de bestuursleden van het concertgebouw. Aline Auger dus, met verder Peter Schreier, die ook zo uitstekend kan dirigeren trouwens, Theo Adam, het Dresdner Kreuzkoor en Philharmoniker, een en ander onder leiding van Martin Vlemig. En het is nog een opname, een mooie opname, uit de oude Deutsche Demokratische Republiek, de DDR.

en orkestra onder leiding van Ton Koopman. En dan nu van de wereldse naar de kerkelijke kant, de vijfde kantate uit het Weihnachtsoratorium, Ehre sei dir Gott gesungen. Er werd uitgevoerd op de zondag na nieuwjaar 1735. Thema is de komst van de drie wijzen uit het oosten die het kind zoeken, maar het niet kunnen vinden, en de gemene koning Herodes om aanwijzingen vragen. Maar de alt zingt: zoekt hem in mijn hart, in mijn broest. Dit is geheel volgens de mystieke kersttraditie waarin God in ons harteke moet wonen. Maak je daar een schouw. God is niet buiten je, op plaats X, maar in je innerlijk. Naar die diepteervaring verwijst het Weihnachtsoratorium constant. Na de prachtige basaria, een bewerking van de sopraanaria uit BWV 215, die u net gehoord hebt, schuift Bach het dramatisch verloop van deze geschiedenis weer naar voren. Want koning Herodes heeft boze plannen en wil de koningen daarvoor gebruiken. Want hij is niet in staat het kind te vinden. Hij weet niet waar het kind is. De man die zowat zijn hele familie uitmoordde om aan de macht te blijven. Bach ontpopt zich nu in het Weihnachtsoratorium niet alleen als een groot componist, maar ook als de regisseur van een spannend drama. Als een Francis Ford Coppola van de 18e eeuw ontpopt hij zich als een virtuoos regisseur met gevoel voor suspense. Luister hoe Bach dictator Herodes laat schrikken van de geboorte van zijn rivaal in de kribbe. Herodes erschrak und mit ihm das ganze Jeruzalem. Dan komt er een wonderbaarlijk mooi terzet ingezet door de viool, waarin de stemmen zich afvragen of het toch wel goed komt met zo'n tiran in de buurt. De alt verbreekt het wanhopig klagen van sopraan en tenor met de woorden: Schweigt, er ist schon wirklich hier. Hij is al echt onder ons, maak je geen zorgen, dat komt goed. En dit is een kolfje naar de hand van barok operadirigent René Jacobs, met Dorothea Rushman, Andrea Scholl, Werder Gura, Klaus Hager, het Rias Kamerkoor en de Academie für Alte Musik Berlin.

U hoorde de vijfde kantate uit het Weihnachtsoratorium Ehre sei dir, Gott gesungen van Johann Sebastian Bach. En tot zover ons programma Geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. De samenstelling van dit programma is in handen van Govert Jan Bach.

Goedemiddag, de Concertzender presenteert ook vandaag weer het programma Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Op Drie Koningen, 6 januari dus, en wel van het jaar 1735, klonk het vijfde deel van het Weihnachtsoratorium. Altijd tweemaal, 's morgens in de ene en 's middags in de andere belangrijke kerk daar in Leipzig. De Thomas- of de Nicolaikirche. Deze prachtige kerken bestaan nog en overigens, ze zijn vaak te zien op tv-opnamen met concerten uit die kerken. En ik herinner me zelfs nog dat ik een mooi programma, twee zelfs, mocht presenteren voor de NOS-televisie. Het waren concerten in het Bachjaar, ik geloof dat het 2000 was. Maar dat moet ik bij Govert Jan Bach nog eens navragen. Maar goed, we hebben het nu over 1735. De mensen zaten toen met een tekstboekje in de kerk. Koor en solisten konden ze amper of helemaal niet zien. Men zat gericht op de preekstoel in het midden van de kerk. Bach grijpt voor deze laatste kantate van het Weihnachtsoratorium terug op een kerkkantate die verloren gegaan is. Het is erg dat we zo'n 100 kantaten en ook heel veel soloconcerten kwijt zijn. Maar gelukkig hergebruikte Bach ook veel van zijn eigen werk, zodat, laten we zeggen, dat de schade meevalt. De plot van deze zesde kantate gaat erom dat Herodes het pasgeboren kind niet weet te vinden en dus niet uit de weg kan ruimen. Thema is dat het kwaad niet wint, maar juist overwonnen wordt. Herodes gaat af, hij is eigenlijk een loser, met al zijn macht en al zijn soldaten. De kantate heet dan ook Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben, als de trotse vijanden snuiven. Typisch plastisch en barok taalgebruik, maar herkenbaar in een land dat nog maar net van de oorlogen bevrijd was. Het gaat om de strijd tussen God en de vijanden. In feite de boze koning Herodes. Du Falscher wordt hij genoemd. Eerst horen we de strijd in het beginkoor, waarna de scherpe, valse, dissonante tonen in de trompetten steeds weer heerlijk oplossen en het stralende D groot overwint. Dan komt de evangelietekst over de list van Herodes, die via de drie koningen te weten wil komen waar het kind verblijft, ten einde het kind ter dood te brengen, want deze tiran ziet dit kind als levensbedreigend. Hoor de listen in het recitatief doorklinken. Dan komt er een luchtige, dansante sopraanaria waarin bezongen wordt dat God met slechts een wink van zijn handen de valse macht ineen doet storten. En gauw komt dan het prachtige kerstkoraal. Ich steh an deiner Krippen hier. Het antwoord op het koraal in het eerste deel. Hoe zal ik u ontvangen? Zo dus. Als de koningen knielen bij de kribben. Het is mooi als koningen knielen voor iets teers. Alles van waarde is weerloos, zei Lucebert al. Nog voor het energieke slotkoraal, waarin de overwinning wordt gevierd, komen de vier solisten nog even bij elkaar en zingen over de kern van het hele Weihnachtsoratorium. Vrees niet, het licht heeft het duister overwonnen. Ze doen dat in een zogenaamde vaudeville, waarin ze met z'n vieren aan het eind even naar voren treden. 8 jaar eerder besloot Bach ook zo zijn Matthäus Passion. Iedere solist zingt een kernachtige zin en sluit het verhaal thematisch af. Voor het slotkoor klinkt. De uitvoerenden zijn nu Barbara Schlick, Michael Chance, Howard Crook en Peter Kooi, alsmede het Collegium Vocale Gent, het geheel, zoals gewoonlijk, onder leiding van de dirigent Philip Herrewegen.

Dat was de kantate Herr, wenn die Stolzen feinde schnauben van Johann Sebastian Bach. En de uitvoerenden waren Barbara Schliek, Michael Chance, Howard Crook, Peter Kooi en het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herwegen. Als een soort tegenhanger luisteren we nu naar een orgelstuk, namelijk het Preludium en Fuga in C groot, BWV 547. Dit behoort tot het beste wat de menselijke geest ooit heeft voortgebracht. Dat zegt Maarten het Hart, die zelf, dat hebt u misschien wel eens gehoord, ook een aardig potje orgel kan spelen. En Maarten het Hart vervolgt, het is een universum waarin men zich veilig geborgen kan weten. En dat begint na de prelude de fuga, heel innerlijk en verstild. Alsof het nacht is en er, terwijl je nog een kind bent en dus bang op je kamertje, hoe zuinig je ouders ook zijn, een spaarlampje mag branden, aldus Maarten het Hart. We hebben hier dus te doen met een ware Bach-remedy, maar niet van bloesems, maar van orgelklanken. U hoort Hans Vagius op het Kamanorgel van de Christinakerk in Faul, en dat ligt in Zweden.

Dit was een uitvoering van de Hohe Messe, Bachs Werkenverzeichnis 232, deel 2, Symbolum Nicenum. U hoorde een uitvoering van het koor en orkest van de Nederlandse Bachvereniging, met als solisten Dorothee Mielts, Johannette Zomer, soprane, Matthew White, alto, Charles Daniels, tenor en Peter Harvey, bas. Het geheel onder leiding van Jos van Veldhoven. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag in ieder geval op de concertzender van 1 tot 2 uur. Wat dat betreft tot morgen. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling Govert-Jan Bach. Ik wens u een goede middag.

geen dag zonder Bach. Dus daar gaan we weer. Goedemiddag. Een programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Ja, de cantates. We grossieren er niet in, maar het toeval leidt ons vandaag weer naar een treurkantate van Bach. En nog wel nummer 13. BWV 13. Als dat geen ongeluk brengt, meine Seufzer, meine Tränen voor de zondag na Epifanie, ofwel Drie Koningen als u dat wilt. Het werd voor het eerst uitgevoerd op 20 januari 1726 in Leipzig. Het is werkelijk een van de verdrietigste cantates van Bach. Beide aria's in mineur, vol met dissonante, schrijnende akkoorden, intervallen, die overigens, moet u weten, in de middeleeuwen nog verboden waren, want zo heftig zijn ze. Maar het wonder van Bach is altijd dat hij in de grootste treurnis altijd troost brengt. Nou, kom daar vandaag de dag maar eens om. Waar wij nog maar kunnen stamelen, daar gaat zijn muziek door troost und trauer. Maar waarom deze cantate op de zondag van het bruiloftsmaal, waar de wijn maar niet opraakt? De tekstschrijver van Bach, een zekere Lems, was net als Bach ingevoerd in de Lutherse mystiek. En daarin gaat het niet om het samenvallen met de godheid, nu in dit leven, zoals dat kan in de katholieke traditie, maar pas in de dood. De Unio Mystica is het bruiloftsmaal van de dood waar we ontvangen worden door God aan gene zijde. Het element van de wijn, die tijdens het bruiloftsmaal maar niet opraakt door het wonder van Jezus, versterkt nog die doodsfeer. Het verwijst naar het bloed van Christus dat voor de gelovigen heeft gevloeid. Wel terug naar de cantate zelf, wat een begin. Geen openingskoor, maar meteen een tenoraria die je doet huiveren of je tranen tevoorschijn haalt. We horen twee blokfluiten en de hobo da caccia, de Gethsemane hobo. De blokfluiten kennen we ook uit de Matthäus Passion. Schmerz, was zittert das gekweelte herz, ook voor tenor. Ja, in die sfeer zitten we. En dit is 1 jaar voordat de Matthäus Passie werd geschreven. De tweede aria is die voor Bas, even ontzagwekkend. De blokfluiten worden nu begeleid door de viool en niet meer door de caccia. Minder onbarmhartig, maar het snijdt nog dieper in de ziel. En dat langer dan 10 minuten. Wel 5 minuten langer dan de langste aria uit de Matthäus Passion. Echsen und erbarmlich weinen, zingt de Bas. Deze cantate is een korte, maar echte drama per musica, voorbode van de Matthäuspassie. Het is puur Lutherse lijdensmystiek. De Unio Mystica wordt muzikaal voorbereid en haast ervaarbaar gemaakt. En toch troost het, toch is het mild. Geen muziek in het terreur van het lijden is milder dan die van Bach. Een historische uitvoering gaat u nu horen. In 1972 werd deze cantate uitgevoerd door mensen die nu wereldberoemd zijn. En van hen is Gustav Leonhardt, inmiddels nog niet zo lang geleden overleden. En Gustav Leonhardt is een grootheid in muzikaal Nederland, trouwens in heel Europa. En datzelfde is het geval met de Bas, die in Wenen nog zong met de Wiener Philharmoniker, maar die achter de microfoon heeft gezeten bij de NOS als nieuwslezer voor de radio. Nou, latere presentatoren en nieuwslezers, ik ben er één. Op de televisie dan. Maar goed, die zijn nog altijd trots op het feit dat een van de voorgangers zo prachtig kon zingen en nog kan zingen als Max van Egmond. Hoort u hem al het nieuws doen? Maar goed, nu is het muziek van Bach. Leonhardt en zijn consort dus, met Kurt Ekwiloets tenor, Paul Eswood, alto, Max van Egmond, bas, het Tulse Knabenkoor, Anne Bijlsma, cello en op blokfluiten Frans Bruggen en Kees Boeken.